demoiselle. Ik heb een bureau en een plumeau en een crapaud en ik wil trompe, ma demoiselle. Ik wil retour, al mijn amour, van dik zal toujours van je au, ma demoiselle. Toe zegt niet non, maar c'est si bon, als ik

dan kook ik weer mijn eigen potje pom. Pommen, frieten, pommetijer en telkens om en op. Ik eet zonder appetit, zo eenzaam zonder vrouw. Maar als dessert denk ik aan jou. Mademoiselle. Bureau, plumeau, crapaud, chapeau, niks vrouw. Mademoiselle. Ik wil retour al mijn amour, want ik zal toujours van je hou. Mademoiselle. Toen zeg ik niet non, maar c'est si bon, als ik je